tatten, de mannen, de trainen, de platten. De traffic in Denver, hoe ze speed, als ze joel, hè? Was ze met een beetje roeikheid? Schabbes, dat brengen me niet. En me lieg, het is een mooie. Schabbes, ik heb zijn lichtigheid, bedankheid. Ik heb schmied, len en lijnen. Ik heb de red met de kinderlicht. Als ik het aan, roeik is Schabbes.